Hij zei dat ik toen, toen was hij eens naar. Adessen door heel die, zat voor de nakkiepaar. Jan fekt dan een hammer, en nooit deed het toe. Jan deed al voor mij, kijk, toen is de rijke kloof. Oh, hij en nog voor mij, zat me over doeke broer. In deilig strekke trøy, det lavet en ur. Og det skulle gjerne kunne nå rundt omkring din marathon. For jeg tror, at jeg har brugt over 30 nøgler gården. Nå tror jeg måske.

weer. Kom in voor je warm, not all are leaving clear. Maar door zo'n tjub kou, ja, die behoor door de ring. Zit lang hoi, boos zo ing, wat ja, die hoor God nog vindt. De meeste is die jasse fijn, nooit fjolt. Hij bluw en neemt zo snette, nu neer de is zo kult. Waar er maar huur, master, door zo'n tafoon niet mee.

dan nog die neus. Oh, hoe kan dat vloeien? Een krimp van master's tjoul. Zie je toch wel lauw, die toon bitter koud. Oeskul, master goalie, van koer daar goed in. Oh, Ingrid, domme heller, gewoon een paar steen.